0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
4: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde, die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
3: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld, dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen sneller gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Het weer, later op de dag aardig wat zon. Het wordt maximaal 22 graden.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Egh licht het advies van de SER toe.
3: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
2: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was na een oefening onderweg terug naar de luchtmachtbasis in de Eifel. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel. De olieprijs is weer iets gezakt. Het komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. De pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. De radio.

0: nog berust. 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egg.
3: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
2: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
4: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. And some trace to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
2: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om spullen te kopen die ze nodig hebben voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten, 3 raakten zwaar gewond. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 10 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.
6: Dit is het programma 350 RegioRuil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0458 68.

0: En zo is het weer een woensdagochtend. Ja, de afgelopen twee weken waren we er niet. We waren zo druk. En niet lekker. Je luistert naar Radio 350. Vandaag ook zonder Hetty. Ja, Hetty gaat lekker op vakantie. Dus een beetje voorbereiding is dan wel even nodig. Leuk dat je luistert. Ik ben er tot 12 uur. En ik heb leuke spelletjes, leuke prijzen. Dus blijf gewoon hier. Het nummer is 0548-68-1010. En wil je dat appen? Nou, dat is hetzelfde nummer. Alleen moet je het appnummer dus niet bellen. Ik kreeg net een berichtje van Gea. Ze is er niet. Nee, ze heeft best wel wat naars. Want haar wasmachine is volgelopen en de hele boel staat blank. Nou, Gea, heel veel sterkte daar. Zet gewoon die radio aan en dan gaat het opruimen ook een stuk sneller. Maar het is wel vervelend, hoor. Dat soort mankementen, dat wil je gewoon niet hebben. Ja, we hadden zoveel te doen. En dat hebben we nog steeds. Ik heb vandaag officieel dan een vrije dag. Maar radio maken, dat is altijd een leuke hobby. Maar ja, als je zo'n vrije dag hebt, dan plan je ook zoveel op die dag. Dus er is gewoon zoveel te doen. Toen dacht ik van nou, waarom ook niet? Toontje lager.
1: Mijn boodschappen nog doen en straks de vuilnis.
0: Ja, hij noemt het ook allemaal.

Ook dat dan weer niet, ook niet jatten van een Italiaan, nee. Ik moet nog een orgel, draaiorgelplaats opzoeken. Dat moet ik doen. Nou, zometeen hebben we ook contact met Gerrit Spijker van Groei en Bloei. Hij heeft weer een nieuwe omschrijving. En ik ga op zoek naar die draaiorgelplaats.

En dan ga ik zo meteen Gerrit bellen. Maar eerst ga ik je vertellen welke broodjes jij kunt winnen. Dit was trouwens Golden Earring en Radar Love. Lekker. Ik heb namelijk gekozen. Ja, het schijnt ook een aanrader te zijn. Dan moet je maar even kijken op de pagina van de Sterkerij. Daar staat namelijk een broodje brioche pulled pork. Ja, spreek dat maar eens goed uit. Nou, dat is een waaghalsje. Het is langzaam gegaarde pulled pork huisgerookt in onze eigen smoker. En dan op een zachte brioche bol. Ja, een brioche bol. Maar goed, probeer jij het maar uit te spreken. Ik ga hem gewoon nog een keer laten horen, want er werd gezegd, dan ga ik even kijken naar Koos Alberts. Gisteren heeft zij mij verlaten, maar dat is hem niet. Nee. Nee, Alides, dat is niet het goede antwoord. Gewoon nog een keer luisteren en wie weet. Weet je het nu wel? Dat je denkt, oh ja, natuurlijk. Straks een hintje erbij. We gaan eerst contacten met Gerrit.

0: DJ geeft gewoon aan, we hebben Gerrit Spijker aan de lijn. Het is gewoon tijd voor groei- en bloeimomentje. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, 2 weken hebben we elkaar niet gehoord.
1: Nee, dat klopt.
0: Want jij was vorige week, was je sowieso weg?
1: Ja, en die keer daarvoor ook.
0: Waar ben je heen
1: geweest? Had ik jullie wel eens bij geen uitzending.
0: Ja, oh ja, dat klopt. Ja, er was nog zoveel te doen.
1: Ik heb je daar in Almira een gigantisch feest had gehad. En dat had heel lang hard geduurd.
0: Nou, ja, en daarna moest er nog zoveel gebeuren. Nee, leuk. Leuk dat je dat allemaal nog zo onthouden hebt. Maar jij bent vorige week...
1: Ja, mijn geheugen is nog redelijk op peil.
0: Knap hoor, echt waar. Ik vind het echt knap. Ik heb af en toe echt dat ik momenten heb dat ik denk van... dat ik gewoon namen niet eens meer weet. Nou, dat is echt slecht.
1: Ja.
0: Maar jouw naam vergeet ik niet. Gerrit, waar was jij vorige week?
1: Ik was vorige week op de Groei en Bloei Moestuinenreis. Verzorgd door Garden Tours. Zaten we in Zuid-Engeland.
0: En hoe was het weer bij jou? En hoe was het om daar te zijn? En wat heb je allemaal gezien?
1: Ik heb natuurlijk... het was een moestuinreis. Dus ik ben in Hampton Court geweest. In Kew Gardens. Westdean Gardens. Greenhouse Gardens. Ja, zo kan ik nog een heel rijtje bij langs gaan. Maar allemaal schitterende tuinen. Met het accent natuurlijk op de groentetuin.
0: En heb je ook iets nieuws ontdekt?
1: Ja, we zijn bij de workshop geweest van Charles Dowding. Charles die is een voorvechter van het no-dig growing. Dat houdt in dat je niet meer hoeft te spitten in de tuin. Je begint met een laag, zeg maar een soort karton. En ideaal is daarvoor dat karton waar de fietsen in verpakt worden... als ze afgeleverd worden bij de fietsenwinkel. En daar pak je 25 centimeter compost op. En daar kun je in poten en zaaien. En elk jaar moet je dus een laagje compost erbij opwerken. En dan heb je opnieuw je beddenplant klaar. En je kunt de schop... in de schuur laten hangen. Wel in verte, want je zou nog wel eens nodig kunnen hebben... en dan zou je roodverroest moeten zijn. Dus daar moet je voorkomen.
0: Ah, oké. Okay. Nou, weer wat geleerd.
1: Dat is een heel mooi systeem en het is nieuw. Ja, de een vindt het geweldig... en de ander die zegt, ja, ik vind dat niks. Dat is natuurlijk... wij komen natuurlijk uit de traditie dat een tuin 2 spits diep moet worden omgespit. Ingebloot, mest erin, enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. Ja, dat laat het moderne systeem achter.
0: Nou, voordelig.
1: Ja, nou ja, voordelig. Je moet natuurlijk wel elk jaar zorgen dat je compost krijgt. En dat gaat heel goed.
0: En heb je dat ook meegenomen?
1: Ja, ik heb er wel een leuke dia-serie van gemaakt. Of tegenwoordig heet dat geen dia's meer. Maar digitale foto's. En dat ga ik presenteren op de januariavond van Groei en Bloei. Dus degene die daarin geïnteresseerd is, mm-hmm. die kan dat dan komen bekijken.
0: Nou, tegen die tijd krijgen we van jou wel een exacte datum
1: dan
0: door.
1: Dan komt er nog wel een appje binnen.
0: Maar leuk, leuk. Dus dat heb je gedaan dus voor die avond. Onder andere. Of ook voor jezelf natuurlijk.
1: Ook voor mezelf. En ter lering en de vandaag van de moestuinliefhebbers. En die dat maar zien wil. Maar werkelijk was een hele mooie reis.
0: Ah, leuk. Hoe ben je daarheen gegaan? Met de trein, met de bus? Ben je met de boot?
1: Met een reisbureau. Nee, we zijn met de boot overgevaren. Mm-hmm. Vanaf Duinkerken naar Dover. Dat duurt zo'n 2 uur. En op zich ook wel mooi.
0: En we hadden de eerste leuk op het water.
1: Al een fruittuin die we bezochten. En dat was een van de grootste collecties op het gebied van fruit in Engeland.
0: Oké. Okay. Nou, klinkt allemaal goed. Nou, en hier in Nederland, hier gaat het gewoon door. We hebben nog niet genoeg water, hè, hoorde ik.
1: Nee, nou lang niet.
0: Nee. Het kan nog niet uit de grond worden gehaald, grondwater.
1: Nee, het staat erg laag op het moment.
0: Ja.
1: En als je in de tuinen kijkt, en is het overal bar en bos zo droog. En in de bossen hoog. En dan was in Engeland volgens mij nog erger dan bij ons.
0: Oh ja? Zag je het echt dat het daar heel erg vergeten
1: was? Ja.
0: Oké.
1: Okay. Heel veel bomen die... Waar blad verdort aan hangt. Dus die allemaal komen voor jou weer uit gaan lopen. Ik betwijfel het.
0: Maar is het nou ook, hè, als er storm is, veel wind. Die bomen die zijn natuurlijk ook van binnen heel erg droog. Wordt het dan makkelijker dat ze omgaan?
1: Direct, nou, als ze direct omvallen, dat geloof ik nog niet. Maar dat zal ook de tijd leren.
0: Ja, nou,
1: hoe zich dat ontwikkelt.
0: Ja. Zullen we naar de omschrijving gaan? Want hij is nog niet geraden.
1: Nee! Ja, het is een heel mooi groenbladig kamerplantje. Daar zitten stippen in. En ik zal er een hint bij doen, want het wordt er een keer tijd voor. Want anders, Mozes heeft er een aantal van ontvangen.
0: Dat is een leuke.
1: En het begint allemaal met gij.
0: Met gij?
1: Met gij.
0: Geit.
1: Gij.
0: Gij.
1: Geen lange ei.
0: Mozes heeft er een aantal ontvangen.
1: Ja, en ze beginnen allemaal met gij.
0: Nou, om welk plantje gaat het?
1: Ja, dat moet heel simpel zijn. Ik bedoel, iedereen weet wat Mozes ontvangen heeft. Dus dat is niet zo moeilijk.
0: Dat denk ik ook niet. Ik denk dat hij vandaag geraden gaat worden.
1: Dat denk ik ook.
0: Nou, wat ga je nog doen vandaag?
1: Wij waren het heggen aan het knippen in onze rococo-vak op eerde.
0: Mm-hmm. En zometeen aan de koffie.
1: En ik was op weg naar de koffie.
0: Nou, ik ga koffie zetten. En dank je wel weer voor jouw bijdrage aan deze uitzending. En nou, volgende week dan gewoon een nieuwe, denk ik.
1: Daar zit er wel in, ja.
0: Dank je wel voor je tijd.
1: Nou, ik zou zeggen, geniet van het mooie weer, geniet van de dag. En er komen nog een paar hele mooie herfstdagen aan. Dus,
0: vandaag gaat het nog wel regenen, maar straks hebben we onze weerman Freddy Paalman. En ik ben benieuwd, morgen schijnt het lekker zonnetje te zijn.
1: Ik verras jullie met het mooiste weerbericht voor de komende dagen, heb ik gisteravond gehoord.
0: Oké. Okay. Hey, dank je wel, hè.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dag.
1: Doei.

Het blijft echt zo'n mooi nummer, hè, die van Eros Ramazzotti en Musica E. Nou, Hetty is er niet, dat heb je al gemerkt natuurlijk. Maar dan moet je het woord gaan doen zometeen, het Riesenswoord. Maar in dit geval wordt het een Twents woord. Nou, de plaats heb ik al laten horen, de draaiorgel. Ja, er zijn al goede antwoorden, dus hij is wel te doen. Nou, maar die omschrijving van Gerrit, want die hadden we net aan de lijn, dat is wel eigenlijk best wel leuk, want hij heeft het over een groen, of een plantje met allemaal groene blaadjes, met stipjes. En hij gaf er als hint bij, Mozes heeft er een aantal van ontvangen. Hoe heet dat plantje? Mozes, hè? Dan even verder denken, dan kom je wel bij dat plantje uit. Nou kan ik alvast het woord gaan doen, het Twentse woord. Ja, ik krijg goed antwoord. Ja, helemaal goed. Nou, ik denk dat ik het gewoon doe. Toch? Ik doe gewoon al dat Twentse woord. Gea is er niet, heeft problemen thuis met haar wasmachine. Heel vervelend, zeker als alles blank staat. Maar wat betekent een sopdoze? Sopdoze. Het is een Twents woord. Ik heb even geen Riesenswoord. En dan is ook niet leuk. Dat laten we volgende week weer aan Gea over. Als ze er volgende week is natuurlijk. Dus wat is een sopdeuze? En dat is goed voor een waardebon van 10 euro. En die is te halen bij de slagerij aan de Haarstraat. Slagerij Goosen. Dus wat betekent een sopdeuze? Stem gaat weg. Yeah.

0: Brothers and Everybody Needs Somebody to Love. Ik geloof dat ik vandaag echt makkelijke vragen heb. Want ik heb namelijk een vraag voor de HEMA. Daar kun je namelijk een hele grote slagroomtaart mee winnen. Goed wel voor 8 tot 10 personen. Alleen wil ik dan van jou weten. Anton Geesink, waar dankt hij zijn roem aan? Is dat A, het wereldrecord polstok hoogspringen? B, hij haalde 4 keer de gouden plak voor schaatsen op de 1000 meter? Of C, hij werd 3-voudig wereldkampioen judo? Ik ga eens even kijken wie we aan de lijn hebben. Zo. Goedemorgen, Radio 350.
1: Goedemorgen, spreek met de
0: zwerver. Hey, laat dat Joke zijn. Goedemorgen, Joke.
1: Goedemorgen.
0: Ja, is het bij jou ook lekker zonnig weertje?
1: Nou, een beetje bewolkt.
0: Oh, en waar zit jij nu? Ermelo of zit jij in Hilversum?
1: Ik zit in Hilversum, want ik moet naar de dokter.
0: Ach, jeetje. Ja, dat zijn ook dingen die moeten gebeuren, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, ik denk, ik heb een luisteraar die heeft antwoord op de vraag.
1: Nee, ik heb het wel gehoord.
0: Maar als je het weet, niet zeggen dan, hè?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Oh, oké. Okay. Nou. Ja, Joke. Kunnen we een plaatje voor jou draaien?
1: Ja. Mag een plaatje draaien voor mij.
0: Zal ik straks iets van Imca Marina doen?
1: Ja, is goed. Ja.
0: Ze heeft een nieuw plaatje, dus ik ga even kijken of ik die kan vinden. Maar dat wordt dan het tweede uurtje. Ja?
1: Ja.
0: Nou, jij gaat naar de... Wat zeg je?
1: Ik moet om 2 uur pas weg.
0: Oh, je kan nog eventjes Radio 350 aan laten staan.
1: Ja, het staat al aan.
0: Oké.
1: Op de internet, hè.
0: En wat ga je na de dokter doen? Ga je er zelf naartoe of word je opgehaald met een taxi?
1: Ja, ik kan haast niet lopen, dus ik heb iets met mijn knie.
0: Maar word je opgehaald met een taxi of ga je er zelf...
1: Ja,
0: oh, oké. Okay.
1: Ja, ik ben de auto niet kwijt, het ligt hier helemaal open.
0: Ach.
1: Het staat in de garage.
0: Ach, nou. Al die dingetjes altijd, hè?
1: Ja.
0: Joke, dankjewel voor het bellen. Ik ga een tweede uurtje in Camarina draaien. En dankjewel voor het bellen. En heel veel toi-toi-toi straks bij de dokter.
1: Ja, ik hoop het, dat hij een beetje op kan lossen.
0: Tuurlijk, dat kunnen dokters. Ook zou eigenlijk, hoe heet dat, dokter Bernhard moeten draaien voor je.
1: Ja, ja.
0: Zal ik eens even kijken of ik die heel snel kan vinden. Dokter Bernhard, waar sta jij? Dokter, nee. Nee, Joke, je staat er niet in. Maar dokter Bernhard is er wel voor jou, hoor, daar.
1: Ja.
0: Nee, dank je wel voor het bellen, hè.
1: Ja.
0: Doeg!
1: Groetjes, ja.
0: Groetjes, da-da. Doei doei.
2: Da-da. Dit is Radio 350.
3: Weet wat er speelt.
0: Nou, dat is deze.

laat hem nog een keertje horen. Wat laat je horen? Nou, ik laat die orgelplaat ga ik laten horen. Draaiorgelplaat. Er moet hier een keertje iets mee gebeuren met deze schuif. Als ik erop tik, hoor je dit? Hoor je dat? Oké. Nou, zit je er klaar voor? Hier komt die draaiorgelplaat.

Komt u nog een keer? Brioche pulled pork van de smoker. Dus twee broodjes brioche pulled pork van de smoker. Het is een absolute aanrader, staat er op hun website. Nou, ik ga je zo meteen spreken na de klok van 11 uur. Ik laat je achter met Bonnie Tyler en It's a Heartache.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 11 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef, en omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
6: Dit is het programma 350 RegioRuil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0458 68.

En dat gaat er nu in. En je hoorde Frank Boeien. Zo. En je hoorde Frank Boeien met Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Ja, tweede uurtje is begonnen. Welkom. Mocht je net ingeschakeld zijn, ik ben er tot 12 uur live. Helaas alleen. Hetty die gaat lekker zich voorbereiden op haar vakantie. Ja. Nou, daar wensen wij haar heel veel plezier bij. Ik heb nog een... Even kijken, de patatvraag ga ik nog doen.

Luister goed. In 2005 schiet de organisatie van Domino Day een vogeltje dood. Om wat voor vogel ging het? Dus in 2005, ja, zo alweer een tijd geleden, schiet de organisatie van Domino Day een vogeltje dood. Om wat voor vogel ging het? En dat is goed voor een waardebon van 10 euro. En die mag ingeleverd worden bij, of opgehaald worden bij, de snackbarkraan Mulles. Mulles Snack World. Zo, dan heb ik iedereen genoemd. Geen boze mensen meer. En dan ga ik zo meteen naar de volgende plaat. Ga ik, ja, tuurlijk, makkie, hè? Antwoorden komen al stromen binnen op de WhatsApp. 0548-68-1010. Nou, in het eerste uurtje hebben we contact gehad met Gerrit Spijker van Groei en Bloei. Ja, ook goed, klopt. Ja. En we hebben helaas geen contact met Gea. Maar ik heb wel een Twents woord. Ik heb geen Rieses woord, maar wel een Twents woord. Echt een makkie. Wat betekent sopdeuze? Wat betekent sopdeuze? En dat is goed voor een waardebon van 10 euro van de slagerij. Dus wat betekent sopdeuze? En ik laat hem nog een keer horen, die draaiorgel. Want het is goed voor twee broodjes. Ja, het is niet uit te spreken. Brioche. Brioche pulled pork van de smoker. Langzaam gegaarde pulled pork, huisgerookt in onze eigen smoker op een zachte briochebol. Een absolute aanrader, zeggen zij. Dat zeggen zij zelf. Nou, hier komt de draaiorgelplaat. Luister goed. En ik had gezegd, ik ga er een hintje bij geven. Hij is vandaag jarig.

The Breakfast Club en Right on Track. Nou, je hoorde in het eerste uurtje ook Joke. Ja, Joke is 87. Vanmiddag moet ze naar de dokter. En ik zei tegen haar, ik ga een plaatje voor je draaien. Nou, Imca Marina vond ze goed. En Imca, ja, heeft een ander nieuw plaatje. En dat heet, ik ben nog lang niet klaar. Nou, Joke, jij ook niet.

El Druna. Dat is een project. Uit het noorden. Die doen we eventjes heel onprofessioneel weg. Ja. Het is een onafhankelijk modern Noorse muziekproject uit diep geïnspireerd is door de Noorse mythologie, de vikinggeschiedenis en de oude sagen van het noorden. Ja, het heeft in 2026, dit jaar, al in hele korte tijd meerdere albums uitgebracht. En ja, je kunt El Druna ook vinden op Spotify. Goed, je luistert naar Radio 350. Ik heb een paar vraagjes voor je. Ik begin met die van Gea. Ze is er helaas niet bij vandaag. Wat betekent sopdeuze? Wat betekent sopdeuze? Zelfs die had ik geweten. Echt waar. Dan voor de patat. In 2005, even mijn kaartje erbij. Waar heb ik mijn kaartje gelaten? In 2005 schiet de organisatie van Domino Day een vogeltje dood. Wat voor vogeltje was dat? Ook een makkie? En dan gaan we naar die vraag voor de grote taart, de slagroomtaart. Goed voor 8 tot 10 personen. Waar dankt Anton Geesink zijn roem aan? Is dat A, het wereldrecord polstok hoogspringen? B, hij haalde 4 keer de gouden plak voor schaatsen op de 1000 meter? Of C, hij werd drievoudig wereldkampioen judo? Nou, en als we het over schaatsen hebben, die vader van Mark Tuitert is zo'n leuke vent, hè? Zo'n grappige man. Ja. En heel erg aardig en vriendelijk. Maar nog één keer dan die vraag voor de patat. Waar dankt Anton Geesink zijn roem aan? A, wereldrecord polstok hoogspringen. B, hij haalde 4 keer de gouden plak voor schaatsen op de 1000 meter. Of C, hij werd drievoudig wereldkampioen judo. Je antwoorden kun je doorgeven op 0548-68-1010. Ja, ook goed. Leuk toch, hè, dat mensen zo fanatiek zijn op Facebook of WhatsApp. It's America and Sister Golden Hair.

0: Nou, ik ben benieuwd. Goedemorgen, Freddy.
1: Goeieman.
0: Goeiemorgen.
1: Ja. Het weer, het is, als we nu naar buiten kijken, eigenlijk geweldig mooi weer. De zon is steeds mooi hoog aan de lucht. We hebben natuurlijk wat te maken met sluierbewolking, maar dat is geen enkele probleem. En de wind is vandaag zwak tot matig uit het, uit het zon. Dus vandoor dat het echt heel aangenaam weer is. Vandaag ook een temperatuur zo ongeveer rond 21 tot 22 graden. Dus dat is echt helemaal mis met dit vuur. Het is een eindfase van september. Het is luxe hoor. Heel luxe, want het is eigenlijk normaal recht op de grote of 18e.
0: Oh.
1: Dus nog, dat is eigenlijk normaal.
0: Een paar grijsjes.
1: We leven nog mooi en mooi. Nou, dat geeft ook helemaal niks. We kunnen natuurlijk ook, het is altijd mooi uit met je noordzomerkries. Dus zal geen mensen zullen zijn, jongens, laat me mijn huis kring. Dus nee, maar vandaag een mooie dag. Ja, maar ook, dan ook de zonde bij met de goud of 19e. Ook dan vullen zonnen. Ja, dat geldt eigenlijk ook voor de vrijdag. Vrijdag, dan, als het zo te nieuws zit, dan ligt vrijdag een prachtige, mooie dag met felle zonnen. Temperatuur ook zo'n beetje rond die 21 tot 22 graden. Met ook weinig wind. Echt perfect weer om van alles te ondernemen. Zaterdag, een dag met iets meer wolking. Maar een graad of 21. Neerslag is zo goed, niet aan de orde. En dus ook weer een mooie dag. Ja, zondag ook weer een blijft mooi. 21 graden met ook regenmatig de zon erbij. Net zijn kansen met eigenlijk te verwaarlozen. Morgendag ook 21 graden. Nou, kans dat er iets neerslag kan vallen. Maar vallen zal het eigenlijk allemaal niet weer. En dat geldt ook voor de dinsdag. Dinsdag, als de nieuwe vuur is, dan houdt dinsdag nog. Ja, je schrikt niet.
0: Nou, ik hou me vast.
1: Dinsdag, dan gaan we weer naar de zomerse temperatuur van 24 graden.
0: Nee.
1: Ja, echt serieus. Ik zit je straal voor volgende keer dinsdag en woensdag. Dan komt de wind, je komt uit het zuidoosten. Je brengt toch nog warme lucht aan. En dan kan het zowel dinsdag als woensdag volgende week dus. Kan het maar zo weer 24 graden worden.
0: Wat lekker.
1: Dat is ongekend. Dit jaar het weer toch geweldig mooi. En neerslag is er ook niet aan de orde. Dus het breugt alweer mooi. Neerslag is al, we hebben nog steeds tekort. Ja, en zo, als er zo weinig neerslag valt en ook fijn in Europa. Ja, dan hou ook geen last. Of dan hou nog steeds last dat de scheepvaart nog steeds zwaar gestremd is. Het is nogal een dingetje. Nou, als er alles met zit, dan zal het dan volgende donderdag zonder nog even wat neerslag kunnen gaan vallen met een temperatuur van 21. Maar verder, is toch het weer toch op een lange termijn ook nog helemaal niet verkeerd. Dus,
0: en vanmiddag wel regen, hè?
1: Nou, dat ben ik nog niet zo overtuigd. Maar ja, dat is het probleem. De leur, ik vind jammer nog verschillende weermodellen. Ik ga even kijken naar mijn weermodel, wat die ervan zegt.
0: Mm-hmm.
1: Die is meestal wel aardig betrouwbaar. Nou, en die houdt het gewoon, dat is zo. Maar als er wat valt, dan is het pas vanavond 9 uur. Dat er een buik kan
0: vallen. Dus,
1: ja, ga er maar niet vanuit. Ik ben bang. Maar pas eerder had het zacht en mooi uit. En dan bleek op het allerlaatste moment dat er eigenlijk niks van terecht kwam.
0: Weet je wat mij opvalt dit jaar? Ik zie bijna geen wesp.
1: Ja, dat klopt. Nou, dat kan ik wel heel snel vertellen. Wespen die houdt natuurlijk niet te warm weer. Nou, je weet zelf, het natuurlijk dit jaar enorme hitte.
0: Mm-hmm.
1: Een topzomer om een zomer te zijn met hoge temperaturen. Daar komt nog bij. Ook nog een dreugelige vochtigheid. Dus het was ook een dreuge atmosfeer. Ja, en dat is toch een dingetje dat de wesp niet zo leuk vindt. Die houdt eigenlijk meer van iets gesprochtig. En ook wat minder aangename temperatuur. Want het wespennest, waar ook de koningin in zit. Maar ook nog gekoeld worden. Dus vandoor dat we ze weinig hebben gezien. En tot nu toe, kloppen, hebben we ook nog weinig munten gezien.
0: Klopt. Maar ja, zoals jij zegt, blijf zeker dinsdag en woensdag wordt het weer wat warmer. Dan heb je kans dat ze... Ik denk niet dat ze tevoorschijn gaan komen ineens.
1: De muggen zijn alleen maar actief op kleine slootjes, waterplassen. Als je thuis achter het huis een emmer met water hebt staan, daar willen ze graag op aan. Nou, verder is er weinig vocht op voorraad. Er zijn verder geen kleine plasjes of hoe of wat. Dus zo kan de mug ook geen eitjes leggen in dat water.
0: Goed,
1: zodat
0: zo.
1: Er weer nieuwe mugjes ontstaan. Dus
0: dat is goed.
1: Allemaal mee te maken, ja.
0: Maar die wesp, zitten ze dan echt in dat hol met z'n allen? Dus bij de koningin?
1: Ja, merendeel wel, want de koningin die moet dus wel gevoed worden. En je hebt allemaal werksters. En die gaan ook regelmatig even naar buiten om wat voedsel te halen. Ja, maar je hebt ze toch niet veel. Ze zullen heus wel. Je ziet wel ze af en toe eentje voorbij vliegen, maar niet. Mm-hmm. Als je, je weet zelf, we hebben ook wel zo op een terras gezeten. Nou, je kon er niet, nog geen glas limonade. Kon je eigenlijk eventjes neerzetten. Want nee, precies. Dan moest je een biervultje op, anders had je er al een wesp in zitten.
0: Ja, klopt.
1: Dat hebben we ook gehad.
0: Ja, dat kennen we. Vorig jaar waren ze veel actiever.
1: Ja, zeker, ja. En zo kunnen we zien in Almere dat dus de dieren en de natuur heel veel samengaan.
0: Klopt. Maar hoe zit het dan, want er is weinig regen geweest. Maar hoe is het bijvoorbeeld met de appelbomen en de perenbomen?
1: Nou, als ik het allemaal zo links en rechts allemaal zo zie, dan was dit jaar eigenlijk de oogst eigenlijk helemaal niet zo gek.
0: Oh.
1: Ja, felle appels en ook wel felle peren bitter geoogst. Ik heb zelf ook achter de zijn een mooie bramenstruik. Heel veel. Nou, die heb ik ook regelmatig natuurlijk ook vochtig gehouden. Ik heb dit jaar ook een topjaar gehad met bramen. En ik eet op dit moment nog steeds lekkere aardbeien uit mijn eigen tuin.
0: Heerlijk. En ook lekker om daar jam van te maken.
1: Ja, dat doe ik. Ja. En ik heb al heel veel jam gemaakt. Bramenjam heb ik al gemaakt. Dus ja, dat is echt
0: lekker.
1: Heerlijk. Ze kunnen nog lekker de winterdag weer van die zomerproduction genieten.
0: Nou, ik zou zeggen, blijf ervan genieten.
1: Ja.
0: En volgende week dan gaan we elkaar spreken. En dan
1: ja,
0: is het heel lekker weer.
1: Ja, en dan houden we als goed is die mooie hoge temperatuur. En dan gaan we schrikken van wat er nou verder voor ons op verder zit. Ik wens u weer meer aan de luisteraars een goede voorzetting van deze mooie zonnige dag. En wie spreekt elkaar heel graag weer volgende week.
0: Tot volgende week, Freddy. Okay. Dank je wel voor je tijd.
1: Doei.
0: Doei.
1: Ja, doei.
0: Doei, doei. Dan is deze plaat toch wel heel erg lekker, hè, als de zon schijnt. Helemaal Hollands.

Atahoren, de draaiorgel. Deze doe ik langzaam weg. Zo. En dan zeggen wij dat wij naar de draaiorgelplaat gaan. En dat is deze. De uitvoerende is vandaag jarig. Dat was de hint erbij. En Spaanstalig. Nog een hintje. (0548) 68 10 10. En als je het weet te raden, dan zijn er twee broodjes brioche pulled pork van de smoker. Ja, dat is langzaam gegaarde pulled pork, huisgerookt in onze eigen smoker, zeggen zij, op een zachte brioche pulled pork. Nou, die wil je winnen, toch? Maar dan moet je wel deze plaat aan mij doorgeven, welke dat is en wat is de uitvoerende. En die uitvoerende is vandaag jarig. En nog een hintje, dat zei ik al, twee hintjes, Spaanstalig. Ik weet

goed. Ali Alting, jij mag naar de slager. Gefeliciteerd. De patatvraag. Welk vogeltje werd doodgeschoten tijdens Domino Day in 2005? Dat was de mus. Nou, gefeliciteerd, Mark. Mark Seppenwolde, jij hebt gewonnen. De waardebon van 10 euro. Dan de HEMA-vraag. Nou, waar is Anton Geesink zo beroemd mee geworden? Nou, met zijn judo. Even kijken. Hij werd drievoudig wereldkampioen judo. De heer Voortman, gefeliciteerd met de slagroomtaart. Dan hebben wij de broodjes. Ja, die brioche pulled pork. Die zijn voor Sven, want wie is er vandaag jarig? Dat is Julio Iglesias. En welke platen liet ik horen? Dat is Quiere Mi Mucho, de draaiogenplaat. Gefeliciteerd Sven met de broodjes. En dan de 10 geboden. Dat was het antwoord van Gerrit Spijker. Marja Wessels, gefeliciteerd. Jij ontvangt een cadeautje binnenkort van Drina Brinks. Allemaal heel hartelijk dank voor het luisteren. En ja, volgende week ook geen Hetty, want Hetty is gewoon lekker op vakantie. En bedankt voor het reageren. En tot volgende week. Doei! En vanavond Marlees Schreurs. Crazy Horses. Start om 7 uur.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 12 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
4: En je weet wat er speelt.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
4: Radio 350.
5: 92.3 FM.
4: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 1 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. 3 kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van 2 bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 3V.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 2 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Mariette Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.

0: Radio 350.
1: Weet wat er speelt.
2: Let me say the sense, baby.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Mariet Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijze Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avro Tros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 5 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 6 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageren door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarom stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
3: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
2: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
4: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
2: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer, in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedenavond, welkom bij Crazy Horses. Vanavond helemaal in het teken van de CMA Awards... die op 18 november worden uitgezonden. Een hele mooie line-up. Heel veel nominaties. Ik ga ze straks allemaal voor jullie voorbij laten komen. Ik heb artiesten meegenomen die gekoppeld zijn aan de CMA Awards. Wat nieuws erover. Heel veel muziek. En onder andere ook muziek van... één genomineerde voor Entertainer of the Year. Ik heb het over Chris Stapleton, White Horse.

Kenny Chesney van het album Born Top Down. De CMA Awards, oftewel de Country Music Awards. De 60ste editie alweer. Heel erg gaaf. Prachtige line-up. Male Vocalist of the Year heb ik hier voor me. En dat zijn echt 5 toppers. Chris Stapleton. Blues Country, goed favoriet. Cody Johnson. En Luke Combs. Luke Combs die trad hier afgelopen jaar nog op in juli, geloof ik, uit mijn hoofd. In Amsterdam Arena, stadion. Hartstikke uitverkocht. Super groot concert. Hartstikke mooi was dat. Zack Top. Maar Zack Top is genomineerd voor Male Vocalist of the Year. Maar ook voor beste nieuwkomer. En dat samen met Stephen Wilson Jr. Dat als nieuw artist. En nieuw artist is ook Tucker Wetmore. Daar ga ik ook wat van draaien. En Stephen Wilson kwam ook weer voorbij in Song of the Year. Samen met Shane McGally en Jesse Alexander. Maar ook samen met Ella Langley. En daar heb ik dus nou 2 liedjes van meegenomen. Ella Langley, best gewaardeerde nummer op dit moment. Staat uit mijn hoofd. Ik moet even denken, daarom treuzel ik ook een beetje nu. 26 weken op nummer 1 in Amerika. En daarmee is zij de hoogst genoteerde en lang genoteerde nummer 1 hit in Amerika. Ever, zeg maar. Ze doet het ook in Europa goed. En wat nog helemaal leuk is, is vandaag kwam in Country to Country het evenement op 5 en 6 maart in Rotterdam. Naar voren dat Ella Langley daar de headliner van gaat worden. Dus dat vond ik wel een reden om haar te gaan draaien. Ze is genomineerd voor Song of the Year met 5 plekken. Waarvan 2 van haar, namelijk de 2 liedjes. Inderdaad, Choosing Texas, die op nummer 1 staat in Amerika, maar ook wereldwijd een grote hit is. En Be Her van het album Dandelion. Jullie gaan ze nu horen. Ella Langley.

Of hier, hij heeft al twee albums gemaakt namelijk. Het album wat Zack Top, want over die man heb ik het, heeft meegenomen, is Ain't It For My Health. En dat is zijn nieuwste album. Maar ik vond zijn oude album net iets mooier. Iets wat rauwer, wat puurder. Ik heb twee liedjes meegenomen. En omdat ik Zack Top vaker draai en Lie vaker heb gedraaid, ga ik nu het liedje Use Me draaien. Van het album Cold Beer en Country Music, Zack Top.

Je hoort er een beetje een waltz door. En zo kom ik op het volgende liedje. Een album van Colton Wall. Western Swing, Waltzers and Other Punchy Songs. Ik heb het over Cowboy.

0: carefree range riding, drifting cowpoke.
1: En voor de fans van de serie Yellowstone moet deze ook niet onbekend klingen. Een serie met Kevin Costner in de hoofdrol. De eerste seizoenen dan. Op een gegeven moment gebeurt er wat met Kevin Costner. En er is fantastische muziek in die hele serie door gewoon gemaakt. Ook voor de serie. Onder andere dit liedje van Shane Smith and the Saints, Dance the Night Away.

Ja, Low Stone had wat voorlopers. 1883, 1924. Ook een leuk mooie series. Waarin Tim McGraw en Faith Hill in 1924 de hoofdrolspelers zijn. In het echt, behalve acteurs, ook nog eens een duo zijn. Dus ze zijn al heel lang getrouwd met elkaar. En ze zingen allebei. Dus Tim McGraw is een country artiest. En Faith Hill ook. Leni Wilson schreef ook muziek voor Yellowstone. Namelijk van het album Whirlwind heb ik het liedje Whirlwind.

En probeer van dit nummer maar eens over te gaan naar wat anders. Dat is best wel lastig, high tempo. Dus ik heb wat nieuws voor jullie. Stephen Wilson Jr., genomineerd voor Male Vocalist of the Year. Beste nieuwkomer. Ja, noem het maar op. Ik vind het echt een supergroot talent. En het mooie is, hij komt hier in Nederland. En dat op 1 november aanstaande. Dat is op een zondag om 7 uur in Utrecht. Er zijn nog kaarten voor. Echt, ik zou zeggen, als je echt een beetje van een rauwe country houdt. Ik heb een liedje meegenomen. Stand By Me, die cover heeft hij gemaakt. Heb ik wel eens gedraaid hier in het radioprogramma. Dus ik ga wat nieuws voor jullie draaien. Hij is met een nieuw album bezig. En zijn nieuwe liedje heet Corner Man. Hij schreef ook een album naar aanleiding van de dood van zijn vader. Dat inspireerde hem ook, want hij was laborant en amateurbokser. En heeft een omslag gemaakt naar muziek. Goede keuze, zou ik zeggen. En hij had 1 zin in een liedje en die is eigenlijk wel een beetje bijgebleven. En dat vertelt eigenlijk heel mooi over het verlies van zijn vader. En op een gegeven moment zingt hij een zin van grief is love, what got no place to go. Oftewel, rouw is liefde wat geen weg kent. Ik vond het zo'n mooie zin en nou ja, goede artiest. Stephen Wilson Jr., Year to Be Young, 1994.

genomineerd voor Male Vocalist of the Year, New Artist of the Year en Song of the Year, de 60ste CMA Award. 18 november te zien op Disney. Dus ga kijken, ga ik ook doen. Wie ook genomineerd zijn, is de Best of Band of the Year is Midland on the Rocks, Drinking Plum.

Typisch jaren 90 country song. Sound. Volgende liedje wat ik heb meegenomen is een liedje van You and the Double Album. Genomineerd al voor beste artiest van het jaar 2026 samen. Dus in de line-up met Luke Holmes, Chris Stapleton. En nou ja, ik heb het natuurlijk over Cody Johnson. Ik heb vorige week The Fall al meegenomen. En naast dat hij Entertainer of the Year is en een male singer, male vocalist of the year, is hij ook genomineerd voor het beste liedje samen met Ella Langley in de lijst voor The Fall. Maar die heb ik vorige week al gedraaid. Dus die ga ik nu niet draaien. Ik heb een ander liedje meegenomen van het album. Een vrij rustig liedje. Erg mooi nummer. Ik kwam hem van de week tegen. En het was een liedje gezet onder een foto van iemand. En toen dacht ik, oh wow, die is ook wel gaaf. Dus laat ik die eens meenemen voor jullie. Van het album Human, the Double Album. Cody Johnson, By Your Grace.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriens over de stijl van Sjoerd Kuiper.
3: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
2: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 10 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
3: Het weer nog. Vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijssen-Holte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelfs niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou?

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het